0: Yeah.
1: Goed, nacht. Het is de heer Oswald. En man liever dan we nu heen via de next nummer. Dat is die direct van DJ Taf. Ach, hij komt en ons empfohlen had.
0: Buffalo Soldier.
1: Buffalo Soldier.
0: In the house of America.
1: Buffalo Soldier.
0: Fight in the rival. We are fight for survival.
1: Buffalo Soldier.

in de negen tijd. In een eigen wet. En ik wil zingen. Ik wil lachen. Ik wil, das gibt's nicht schreien. Ik wil auf einmal kapieren.